0: Is ze erg blij, dat kan ik niet meer. God zit wat gaat. Nee, ach, Jana, dat vind ik toch. Ach, Jana. Dat heb ik gezien, wat is maar een. Het zou erin dus aan. Het zou erin toe, wat is die. Wat is die. Zie je dat? Het is een
1: het staat.
0: Weet je, zie je dat? Hier is het een dokter. Hier is het een dokter. Kan ik niet langs? Dat is het hier. Dat is niet iemand die in het zit gezet. Ja, in de mens af hier, net zo'n gezicht in de kracht gaat. Ja, in de mens, ik moet het zien, ik ga het niet gaan, ik zit gaan. Als ik het gemaakt heb, als je het nog niet zo. Als ik het nog niet zo acht, als ik het nog acht, als ik het niet zo acht, als ik het Ik kon het niet zwaar zijn, of dan niet. Ik kon het niet zwaar zijn. Ik kon het niet zwaar zijn. Ik kon het niet zwaar zijn. Ik kon het niet zwaar zijn. Ik kon het niet zwaar zijn. Ik heb het niet gezien.

0: хөрөнгө яг манай сэтгэлтэн. Эц комик хүмүүст хүмүүст зөвнөд өгөх тавсико хүмүүс. Ik zeg naar Pieseman, dat is dat waar, dan. En dan kom maar, ik ga geen kuska, laag staan. It's queer that kid. It's cool that some pretty little things up. All the selves are so kikish. Kikish. Then the tumult's done. That I hit kikak. Kikala got shy. I did the kikak. And the tumult's. Nike kritik dat je warna or is in dit geval. Toch is het dan met al we gaan te warna or. Hij net look at. Ik heb een zoek. Is niet met zijn vrienden daar. Hij net wel gelukkig. Ik slaap dit risico, ik slaap dit. Tien gids naar de sneek. Ik zie ik dat wat al aan gids. Dat klaar niet is. Ik heb het niet gezien. Schadat het me naast. Mooi is het zelf juist. Ach, dat moet ik dan. Al ging ik me kijk deze. Dus kijk het. Poes, kijk ik eens kijk wel. Ah, dat is het net daar. Ach, dat is ik wel niet moet. Mijn hand is de minste snik, snik. En dat is mijn gala. Ik heb de dames, de snik, met de schink, snel. De schink, de dames, de kokoen, snel. Als je poets het om het zo erachter is, dan gaan mensen kunnen meiden die er rustig in het die er zelfs te dansen in ons.
1: 91.1 FM, New Kalk Radio.
0: Als ik het schaad naar mensen schaad, als ik het dans, de dans te stanaaien. Как это все кики нацки, а это мы. Пусть эти хвилях, это момент, что мы все знаем, что сразу с камачу дамас ошла. Кингит. Еще раз говорю, что это монадно. Кингит, что это. Потому что это кики нацки.